Tot slot van dit concert van Ethel hoort u minimal music van Nederlandse bodem. In 2007 schreef Jacob ter Veldhuis, in Amerika Jacob TV genoemd, het strijkkwartet Take a Wild Guess. In dit korte, indringende werk laat ter Veldhuis de stemgeluiden van Amerikaanse gevangenen die levenslang hebben gekregen op vernuftige, ritmische wijze samensmelten met de strijkersklanken. Een procedé dat ter Veldhuis wel vaker volgt. Luistert nu naar Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis. Dit is Ethel.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis, uitgevoerd door Ethel. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 15 april, gaat Concerts in the Live verder met live opnames van November Music Edition 2012. U hoort dan meer minimal music van onder andere Ensemble Luna Park en het Rushes Ensemble.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonor. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor de dag van de Minimal Music. U hoort Rushes van Michael Gordon en een concert van Luna Park met daarin een nieuw stuk van Frederick Wisewski. Op vrijdag 8 november stond in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert op het programma van het Nederlands ensemble Luna Park. Na een sfeervol inloopmuziekje van Anthony Fiumara hoort u het stuk Synapse uit de cyclus Synapse, Long, Knee, Voet, Mond van Arnold Marinissen. Het stuk duurt overigens bijna even lang als het opnoemen van de titel. Luistert u naar het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Different.

Dat was het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park vervolgde met de première van een werk van de Nederlandse componist Piet-Jan van Rossum. A Dark Green Dress behelst een aantal liedjes geschreven voor de zangeressen Jennifer Claire van der Hart en Fanny Alofs van het Vocaal Lab. De liedjes handelen over de vrouwen in het leven van de componist. Het zijn persoonlijke statements, een soort dagboekjes die hij lang voor zichzelf heeft gehouden. Luistert u naar Jennifer Claire van der Hart, Fanny Alofs en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagottisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.

U hoorde het piano trio uit 2001 van Robin ter Raaf uitgevoerd door het Osiris Trio. En het concept van het Osiris Trio gaat verder met een klassieker uit de hedendaagse trioliteratuur. In 1984 namelijk schreef Tristan Keuris een adembenemende piano trio dat is gebaseerd op één enkel tonenreservoir en dat wordt stap voor stap aan de luisteraar ontsloten. Luistert u naar het pianotrio van de in 1996 overleden Nederlandse componist Tristan Keuris. Hier is het Osiris Trio.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door nieuwe vocalsolist in Stuttgart met basklarinetist Gareth Davis. In het November Music Concert in de Hofzaal van de Muzerijen werd afgesloten met een recent werk van de Italiaanse componist Oscar Bianchi. In Ante Litteram stelt Bianchi op muzikale wijze vragen over de schaduwzone die voor spraak en taal komt. Hij spreidt een grote mate van dramatiek ten toon, waarbij hij een scherp oor heeft voor textuur en klankdetails. In Ante Litteram komen tekstfragmenten van onder andere Nietzsche en Foster voor. Dit is Ante Litteram voor 6 stemmen en basklarinet. Uiteraard weer door dezelfde uitvoerende, Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu al vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralf van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthof en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

En dit was tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Ghost Opera van Tan Doen. Uitgevoerd door Lingling Yu Pipa en het Ragazze Quartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriends viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in de toonzaal voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 8 juli gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2012. En u hoort dan onder andere het Rachère Saxophone Quartet en FC Jongbloed vanuit het historische Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Nu nog even, tot de tijd om is, uit On Taoism van Tan Doen, Death and Fire.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 7e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012 dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. In die vierwekelijkse uitzendingen verwerken we steeds unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender aanwezig is bij dit festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit het historische Zwanenbroedershuis te Den Bosch. Straks het jaarlijkse concert van FC Jongbloed, maar we beginnen het concert van het gerenommeerde Engelse Rascher Saxophone Quartet. Het concert begon met het inmiddels klassieke Music for Saxophones van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Keuris schreef dit werk in 1968 in opdracht van het Rascher Quartet en zij speelde het werk ook in wereldpremière.

U hoorde Music for Saxophones, een compositie van Tristan Keuris uit 1968, gespeeld door de opdrachtgevers, het Rocher Saxophone Quartet, in een opname van 10 november 2012 in het Zwanenbroedershuis van Den Bosch, tijdens het festival November Music. Het concert in de tijd vervolgde met de première van de jonge Nederlandse componist Edward Top. Het saxofoonkwartet Haywine is geïnspireerd op het werk van de Bosse schilder Hieronymus Bos, en specifiek op diens drieluik De Hooiwagen. Daarin is een optocht te zien van een menigte die een hooiwagen bestormt, terwijl de almachtige god van een afstand op het tafereel neerkijkt. De compositie bestaat uit grillige muzikale flarden in uniritme die opgebouwd zijn uit parallele clusters. Luistert u naar Haywine van Edward Top, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet bestaande uit Kenneth Kuhn, baritonsax, Bruce Weinberger, tenorsaxofoon, Christine Rall op sopraansaxofoon en Elliot Riley op alt.

En met een introduction van Robin de Raaf, uitgevoerd door FC Jongbloed, besloten we deze 7e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde, werden in het Zwanenbroedershuis voor de concertzender gemaakt door Richard de Gruil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde het programma voor u samen. En volgende maand, op 5 augustus, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music, editie 2012. U hoort dan vanuit Theater Artemis onder andere het Defunt Ensemble en het gelegenheidsduo Joris Postumus, Edmar Castaneda. Aan het begin van deze uitzending hoorde u het Rachier Saxofoonkwartet. En wij verlaten u met een stukje van Cantilena van Erland von Koch, door dat kwartet uitgevoerd.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 8e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daaronder veel wereldpremières. Vanaf januari tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor 2 stevige concerten in Theater Artemis te 's-Hertogenbosch. Zo dadelijk het concert van Jotris Postumus en Edmar Cassanede, maar we beginnen met het concert van het Finse Defun Ensemble. Het concert van het Defun Ensemble begint heel voorzichtig met Action Situation Signification uit 1982 van Magnus Lindberg. Daarna het stevige More Liquid Than Solid van de Amerikaanse componist Joel Ryan. Dit is het Defun Ensemble, bestaande uit Emil Holmström, piano, Markus Hoti, cello, Mikko Rasaki, klarinet, Janne Tuomi, slagwerk en Sami Klemola, live elektronica.

Kita kerjakan.

빠져! 잠깐! 잠깐! 잠깐! 잠깐! 잠깐! 빠져가! 빠져가! 저! 저기다! 저! 저.

We zijn bijna aan het slot van deze 8e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. A Harp in New York, uitgevoerd door Edmar Castaneda harp en Joris Postumus op saxofoon. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in Theater Artemis voor de concertzender gemaakt door Richard de Geil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 2 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van de November Music editie 2012 in Den Bosch. U hoort dan meer improvisatie en de opnames van de ECM Artist in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Jazz dus, met het Wolfert Bredewoord kwartet en het duo Harmen Franje en Enrico Rava. Graag tot dan!

U luistert naar de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 9e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar 2013 zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag aandacht voor twee concerten uit de ECM Artists in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Straks het concert van Enrico Rava en Harmen Franje, maar we beginnen met het concert van het Wolfert Brederode International Quartet featuring Mark Feldman. De Nederlandse pianist Wolfert Brederode is de enige Nederlander, gecontracteerd onder het label ECM. Zijn International Quartet stond op 10 november jongstleden voor het eerst op het podium met de Amerikaanse violist Mark Feldman, vooral bekend van zijn projecten met John Zorn. U krijgt het concert ononderbroken te horen met Mark Feldman de violist, Wolfert Brederode piano, Claudio Puntin klarinetten, Mats Eilertsen bas en Samuel Rohre op drums. Achtereenvolgens hoort u Inner Dance, Distance, Five Scenes of Keane en Angelico, maar we beginnen met Postscriptum.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de zesde aflevering van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music van 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel hiervan is al uitgezonden. Volgende maand is het zevende en laatste deel uit de serie. Vandaag de Bauer Melody of 2006, het concert van het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De complete uitvoering van Monochromes van Joost van der Goor en een paar fragmenten uit Rob Zuidams Der Hund door De Helling en het Doelen Ensemble. Op vrijdagmiddag 17 november vond er in de toonzaal in 's-Hertogenbosch een lunchconcert plaats. Het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster bracht onder de titel Hartmuziek een gevarieerd programma. Dirigent René Gulikers stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor de la Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Viraseputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin nu naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Bar Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble multifoon.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo saxofoon solo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn on Golden Wings, een werk uit 1993.

0: dat muzikaal verbeelden doen.
1: No, it's really this mentality of being totally inside you. Mm. It's really this mentality of keeping. It's a critique, of course, of, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
2: Yeah. Maar typisch ook voor een werk die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens en met het dagelijks leven heeft te maken. Yeah. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
1: schrijvers? Ja, voor mij de zapping is dat. It's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things, and I just feel the urge to have it all in.
2: Okay.
1: So that's the simple reason.
2: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
1: No, actually not.
2: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
1: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any other way, but I use the form of the poem.
2: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape, of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
1: Because it's actually one of the plastic ties.
2: Okay.
1: like Argentine ties. So this is another one of the plastic ties.
2: Yeah. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
1: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most connected to. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
2: Yeah, absolutely.
1: But it won't have the right instrument.
2: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om aan hem te stellen?

avait envie d'être

0: verder met ons tweede stuk. Dat is een stuk van Bart de Vleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Hoe ik dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja, het is een eiland ten westen van Ierland. Ja. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Je bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over geschiedenis geleerd daar. Je hebt daar een tijd. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Ja, wel een paar uur maar.
0: Oh!
1: Zo duidelijk dat de boot die er naartoe gaat, dat het geen tijd is om aan de lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet dus.
0: Nee. Maar het heeft kennelijk zoveel indruk op jou gemaakt, ja, dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Maar vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk. Dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe wilden gaan, volledig tot zichzelf keren. En, dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor te overnachten. Heel minimaal materiaal. Dat is, toen de beschikking was ook. Dus,
0: ja. Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, maar het is echt niet groot, dus, misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
0: Zoals ons Pampus voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet het kaas van Londen, maar dat is een soort verdedigingseilandje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets horen van het landschap? Of?
1: Wel, ik heb een paar invloeden die ik wil gebruiken in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor Trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. Mm. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte vlek en zie je niet goed wat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid. En dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten, is de Jan van Genten. Misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Je zal dat misschien horen met de blazers die windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer te
0: weergeven. Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, zeker zijn wel. Maar
0: je hoort de natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wat gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken, dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Mm-hmm. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben in een Ierse pub geweest, het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek is interesseert me wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse boxmuziek. En dat zal je ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse regio's.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jig, dat is zo'n dansende zwaard, wat typisch is voor Ierland.
1: Dat is ook terug te horen.
0: Nou ja, het is niet aardig, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
1: Kunnen we dat misschien doen? Ja, dan van B of zo.

twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene, in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips. En de andere, als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden

En ben jij het, die gast die de buurman heeft? Ach, ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ach, ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club. Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die rauwe eieren. Die rauwe eieren. De
1: Ach, en de geit die altijd komt als voor zijn meubels verbranden.
2: Ach, en de geit die altijd komt als voor zijn meubels verbranden.

De Spanjaarden eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen. Uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar Garcia Marquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement, Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen en waarin men heerlijk kan luisteren naar het paardje van de cumbia.

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Jut Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek daarmee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het muziekcentrum Sertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk: het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze bij de tijd rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Lutosławski. Lutosławski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartók. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjukeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Oben van Luc Brewaas. Brewaas schreef dit werk in 1996 en het is het vijfde zogenaamde single malt werk van Brewaas. Hij componeerde eerder al werken met titels als Talisker, Knockandoo en Bowmore. En voor de niet-whisky drinkers onder u, dit zijn beroemde single malt whiskies. Volgens Brewaas heeft Oben een ronde smaak en daarom koos hij voor dit stuk voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oben als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend drie verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oben, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Viss.

Vreemde Erscheinungen voor 10 blazers van Stefan van Puinbroek werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Vis. Voor het laatste stuk van dit concert uit de Verkadefabriek in Den Bosch namen beide ensembles plaats op het podium van de grote zaal. Zij spelen het werk.

In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. De reden voor hem om het stuk falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk. Maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo. En de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de teksten. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Op andere momenten is de muziek lyrisch, bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op en neer gaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Want de tekst maakt duidelijk dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat het eenvoudigweg een regel in de tekst is, dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan, zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs al als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien. En wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen en de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen in een hoog tempo.

Maar, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als het van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, als ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag, en als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen. Iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taken met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen, tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of, om het nog op een andere manier te zeggen. Het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, falen in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook. Ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo echt expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, kan ik ook een goede balans bewaren tussen het spreken en het spelen. Echter, al snel word ik geconfronteerd met een nieuw probleem. De tekst begint op te raken. Maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd. En moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te falen, of faalde te slagen, of faalde te slagen in het falen, of wat dan ook. Net als eerder, moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken, spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verbinden met het
geïmproviseerde deel. Dat niemand zou kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde sprekenstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: mij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meestervoud. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit De Meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

0: Virginti Unus van Fred Momotenko werd uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen met Momotenko zelf op tape. En dit is het slot van het derde deel van deze concertzender live. Een opname die we maakten in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 15 november jongstleden. Opnametechniek Kees van de Wiel, samenstelling Sam de Jong. Dan kunt u nu luisteren naar Charles Dutch. He destroyed her image.
1: She was no longer money store in the street store in the street. The union singer runs far in the street. Then where in the street do they look cool? The union singer then where in the street do they look cool? I couldn't place himself.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender-archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in Den Bosch. De Concertzender maakte daar een groot aantal opnamen waarvan u er zo dadelijk vier kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts, gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf, slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen, is van het Arditti Quartet. Ze speelden op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden, maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het Hedendaags Muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sem de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6, waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Helias. En Helias legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Franje, in het Jeff Neven trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari, geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert, twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, stimoli, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Antiballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Antiballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. Een en ander geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive La Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk. Of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp-label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

This is all the.

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Zuidenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey, verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan Sint Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars. Waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek hebben gemaakt. Sedert, nou, pak een beet begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Zuidenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections. Met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Zuidenfett. U gaat luisteren naar twee nummers. That Sound Wiped en Dearest Friends van Zuidenfett.

Von Zuidenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête. Luistert en oordeelt zelf. La route. La route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Lieve Lafette. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Lieve Lafette. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek, afkomstig van Elvis Perkins. Oh.